Gewonnen na al die tijd, hoe ik het misverstaan. Ik heb dan gestaan op een strand, de lange baan. Gebel waar je landlijn, maar op je nieuwe jaar surfeert.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

was een club vanuit de woonstel en die lucht. En die moeders op de grond, ja, een cirkels rond een boom. Maar ik kon op plek, waar die vlakte zijn lustrijk.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Duitsfees is lekker, Duitsfees is goed.

naar jou. Je naam is altijd op mijn lippen. Ik vraag jou om vergiffenis. Vergeet ik van die dag.

grifas in my hart se punt. Maar dinge raak nou vinnig. Gooi my blinde oor.

0: Het is natuurlijk meneer Jan Matthijs en hy sê vir ons stofskop en is wat jy kan doen op die lekker luisterstasie Rooksyn sê Dam Lely Lief.
1: Luister FM, nuus hoofdake.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, die Amtsklagkomitee dien hofdokumente in oor die aanstelling van die getuienisleier. Die man wat met die moord op sy vermeende vrou verbind is, is dood in Midrand gevind en Sudanse minister van buitenlandse sake veroordeel buitenlandse inmenging in sy land. Bly ingeskakel tot 8 uur vir die volledige bulletin.
3: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glenconner in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com. Or visit www.buffalobushcamp.co.za. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
4: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker lavelikies op die lekker luister.

Lekker muziek dan van Vandere Sou met Son op en net voor het die klanke ook van die Swart Broers oos Londen toe. Binnenkort gesels ek met Marius Victor rondom sy nieuwe enkelsnit Iemands Dorp en hy sal binnenkort by ons aansluit en gaan ons nou lekker met hom gesels daar oor. Tussendeur lekker muziek, bly ingeskakel as op jou lekker luisterstasie.

plek die huis. Want ik ken gevaar, maar ik trap onklaar. En ik wens, ik was al thuis. En ik wens, ik was al thuis.

0: WhatsApp op 082 333 667. Luister FM.
1: Lyflam. Langs bo in my borskas voel ek lyflam. Hanneklam. Lyflam.

Woody Daines, mij aan de Woody leven. Wat daarom die leef je, maak je tikkie draai. Als jij van mij kan zien of je in mij nog iets wil leen, zal ik vanaan bij jou komen leen. Als wat die een tree links en je tree rechts, twee tree acht en toe een trek haar terug. Als jij van mij kan zien of je in mij nog iets wil leen, dan doen ons die bok om dans.

Dawn met Knock Three Times. Dit is een lekker tune op een dinsdag picknick. En ik zeg voor jou goeiemiddag op je picknick. Draai van skopdinge af met murgpijp, spinnekop, tickets, papi. Soos hy daar aan die einde sing. Is die tickets nie, nie wat, ons kop die dinge nou eens af. Tot en met so net voor 6, keir ek saam met jou. Dankie Etienne Karlits met die middag saam sein. Weer sportnies om die draai, topiek bokant van die uur. Ek gesels in die tweede uur, het ek gaste in die atelier saam met my. Is die goeie mense van Herotech. Ja, het al gehoor die advertentie speel hier so op die program en op die stasie. En ons gaan een bykie met hulle gesels, een bykie meer uitvind. Oor die maatskapie, die besigheid self, die goeie mense daar by Herotech. Andersins, jou kiekie kyk, jou hartstaf kom ek jou kant toe en het een lekker gesaamkeier, soos altyd, hier op een weeksdagmiddag. Cloud, sing vir ons, Save Me. Save

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Laat die vrek van Stadion. Het by die spoorweer gewerk. By een eenman zeilijnstasie. Op pampoenkraal maak hy sy met. Een keer elke week het die melktrein daar gestop. Goedere afgelaai en vaart water ingeslik. 5 uur als eerste hane kraai, die opgestaan uit sy kooi. Vanaf sy vierplaat ek aan koolstoel, kopie boerentroos in die kiel gegooi. Met sy kostblik en koffiefles, achterop sy fietse bagasie rat, weet laas die sochens werk toe, en weer terug as die zon wegzat.

Die statie was net één vertrek. Een stoeltafel en een kaart. Paar trucks veien in die voertuin. En een landrap in die achterjaard. Oorkant een foto van zijn ma. En een gouden raam. En een groot spoorweg horloge. Maar die men niet in hier behaam. Voor 40 jaar hou hij die wijzerstop. En die stil van die groot karoo. Met die zombies is voor gezelschap. In die blauwe lucht wolkloos boe. S'nachts hoor hij soms een jak als tjak. Of een nachtuil op die stoep. Maar in zijn dromen zijn die wijzers. Wat om zo roep. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Tik die wijzers om en om.

Na 40 jaar is een gouden goede dienst. Dag zijn laatste werkdag op. Zijn gewoonlijk pakken zijn kostblik. Zijn bottel koffie ook. Maar iedere keer wordt iets extra. Ook werd toe een gepak. Hij zet toen zijn Beretta diep in zijn achterzak. 12 uur daar die laatste dag. Haal hij die 9 mil uit die laai. Leg hij die Beretta op. Trek je sneller in dat vaai. Verschijnen scoot een klap. Die horloge is in zijn moer. Stukken wijzers val oeral.

0: luister FM.
1: Fluister, fluister woorden wat mijn hart wil gloeien.

0: Daniel Jay, glimlach check. En weet jy wat? Ek ongelukkig is jou glimlach stikkend is die een ding wat jou tegniek kan check nie. So, dis nou nie een van die toestelle wat hulle kan werk nie. Mooi boodskap hier so van Wilma af. Sy sê, ek wil net vir Chantal Donovan sê, mag julle besigheid net groter raak. So dat Donovan opgeskeep sit al twee van ons.
1: Dankie Wilma.
0: Daar het jy dit. Speaking saam met jou in die atelier, ek die goeie mense van Hero Tech, en is so lekker om lekker mense te ontmoet, nee. Altijd, ek dink as ek enige besighede werk, as jy met die mense praat, as hulle lekker mense, is normaal, ek is het Afrikaanse woord, is lekker mense, en ek weet, Chantal is lekker, en enig iemand wat met haar getrouwd is, moet ook lekker wees. lekker gestraf, maar ons is hier om te praat oor julle nie, ons is te praat oor julle besigheid Hero Tech, wat deel is van die Luister FM se familie, wat saam met ons hierdie pad stap, en as dinge wat julle wil oordra, wat jy wil oordra aan mense, dis oor die huishoudelike toestelle, want dis natuurlijk julle brood en botter is wat julle aan werk.
1: Korrek. Ons werk met alle huishoudelike appliances.
0: So stofsuiers,
1: wasmachine, yskaste,
0: tamboerdraaiers,
1: behalwe TV's.
0: Nie TV's.
2: Koffiemachine.
0: TV's is complicated.
1: Ja, nie
0: as TV breek, gooi hem weg. Kan jy nie weer nie.
1: Of hoop hy is onder warranty en
0: ja,
1: vat om
0: ja, dis soekie ding, ja. Maar al die ander dinge wat ratte het en pompe en motors het, dis ding wat goed is wat julle obviously klap.
1: Korrek.
0: Dis 'n maklike ding om aan te werk. So dis, en al die brands ook, of is daar sekere brands wat jy nie aanvat nie, ek weet jy het gesê, jy werk aan Bosch, Siemens, ek weet nie wat daar is, Gaggenau ken ek nie, wat is dit?
2: Gaggenau is die flaskebreeks vir Bosch en Siemens, baie dier product, maar absoluut prachtig.
0: En praat van baie dier ook smeg.
2: Smeg is Italiaans, ja.
0: Oké, dis al goed wat is baie dier, dis rarig wat.
2: Ja.
0: En so, hoe het jylle, hoe kan ek dit nou sê? Waar is jylle winkel, een workshop, hoe werk dinge nou? En natuurlijk, jylle het ook sociale media waar mense kan gaan praat met jylle.
2: O ja, ons het kantore, ons is in Newton Park, 76A Pickeringstraat. Is redelijk een lekker workshop. Ons het ons kantoor, werkswinkels, op die oomblik is het vol koffiemachine.
0: jy mik het na my, want ek het vir hulle klaar gevra, doen jylle koffiemachine? Want kyk, ek het so lang klas goeie koffie gehad, want my machine is op die oomblik, hy is besete. So ek het nou gevra, doen julle, en nie net werk julle aan koffiemachine, maar julle werk spesifiek aan die brand wat ek het, so ek gaan dit na julle toe vat, en julle gaan van my hopelijk uitsorteer.
1: Meer as welkom.
0: Ah, definitief. En kyk nee, dan het julle my stamp of approval al klaar, dat julle net gewillig is om daarna te kyk. Wat is een soort, hoe kan ek het sê, jy is al van my af, jy het seker al een paar kliënte opgebouw?
1: Ons het redelijk kliënte, dis is kom ek sê, ons we growing,
0: ja.
1: Very fast, baie vannacht, een van die dag gaan julle ons in een ander area moet kry, want ons workshop hier gaan te klein raak.
0: Dis die ding, jy sê ons net, is al klaar vol koffiemachine, en dis dit een toestel, maar so baie ander dinge wat breek.
1: Daar is soveel ander, wat een mens nie sonder kan gaan nie, ek meen, een vrou wil nie sonder een wasmachine nie. Ons wil nie sonder 'n dishwasher nie.
0: Oh ja, dishwashers natuurlijk, want...
1: So, dit moet reg.
2: Ek dink dishwashers is belangrik as ons mans bety keer hoor. Want as die ding breek, moet ons die skorrel goed was.
1: Of course.
0: Ja, dit is die ding. Iemand moet, want die ander een kyk na die kinders, is my even hoor.
2: Want as die ding breek, moet ons die skorrel goed was.
1: Of course.
0: Ja, dit is die ding. Iemand moet, want die ander een kyk na die kinders, is my even hy ding. Wat is die algemeenste

Kaapwerk in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

0: Holland.
1: Luister FM.
2: Je staan er met Dirk Hussein, zelf te glimlachen.

Rijdelen, lijk van mij, jij kijkt van mij. Big Nick samen met jou. En jij kan van mij kijken hoe ik mijn handen gebruik. Hierdie zaterdag bij die DRC Spring Carnival. Ja, dat is die tijd van een jaar. Lekker carnaval tijd. Daar gaan stalletjes wees. Nanas, dekies en daakjes. En vermaak voor alle ouderdommen. Die jongens kan hulle self geniet met een springkasteel, een bubble house. Daar gaan een treinkie wees wat ze rondrij. Ook kunstenaar optreders die Bynans Boerorkest, Moras, Gary Ellis, Rick Mulder, Bonnie, Slabber, Chantal Bosch en ons eie JK ook. Luister FM gaan ook natuurlijk uitsaai daar die lekker luister lorry uit tussen 9 en 12 hierdie saterdag. Grijp jou familie, jou vriende, jou bieren, jou vijanden, wat ook al. Bring hulle naar die DRC Spring Carnival in auction. Dus hierdie saterdag die 3 oktober bij die Dispatch Revival Center. Nou kom ons gesels, is tyd vir jou Kiki, kyk, ek wil by jou hoor of jy kan sien wat ek vir jou daar sit op die WhatsApp status. Dit sal interessant wees, ek weet nie of hierdie ene moeilik of makkelijk gaan wees, maar kom ons kyk, want ek kan regtig nie raai of jy hom gaan kry of nie. Ek sit hom op die WhatsApp status, hy is die mekaar gekrap, jy moet raai wat het is, en dan kyk ons wie kan het ook die vinnigste doen, die 5 vinnigstes wat vandag se Kiki kyk kan doen. Ek klik op die knopje, daar sy nou op pad in die pipeline. Wat sien jy daar vandag?

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Is 100 jaar genoeg as die richting na my roep en die kaart lee aan my handen en die kronkelpad vijandig en die kagebos my groep.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Wat nou? Ik moet erkennen, ik weet niet mooi wat om te doen hier. Nou, wat nou? Ik was nog nooit hier.

Fall immer dran. Spasis um Folte mag. Um Lifte he, Ente und Fang. Das Deal von uns bestaan. Beproevingskrei, jij voor jou deer. Wat zal ons daar uit leer? Op die einde van elke dag maak niet één ding saak.

je die mooiste vrouw. Maar die vonkel in jou oor is met lekker getoor. Sonskyn is een deel van jou lach. Elke dag staan ek op, door die tijd 5:00 klok.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.